0: En moeten hem honey, wauw. Wauw.
1: Bye, dankie. Dus hij, oh, is het samen met het zo wauw is.
0: Dat is bijna mooi.
1: Bijna mooi.
0: Nou, ook vanmiddag heeft mijn vrouw ook verrast. Want ik het laatste keer, dan speel ik al even voor jou en Christel per radio. En zei die weet, Christel zing ook niet.
1: Ja, Christel het koor afgerig.
0: Uh-huh.
1: Je weet, ek het nie eers koor afrigting gehad nie. Ek het nie eers een sangles gehad nie. Christel het koor afgerig. Kerkkoor, goed, so, sy...
0: Rug
1: sy
0: heel
1: koor. En sy kan, nee, ek strijd te veel, ek bekleid te veel. Nee, sy, nee, ek doen hem op my way, ek doen hem soos ek op. En dan, sy kan note lees en amstelke goed, ek het nie eers weet nie.
0: Kan jy lees?
1: Nee, glad nie.
0: Nee man, dit is makkelijk.
1: Ek weet nie eers, sy hulle vir my sê, in wat sy sketel sing jy jou liekie? Ek weet die jongen weet, is een D, want ek moes dit geleer het vir baie van die TV-werk wat ek gedoen het, saam met levendige orkesse. Maar as ek bijvoorbeeld Unchained Melody sing, dan vraag die orkest vir my, wat is die key? Dan sê ek, I don't know, play it. Play vir my intro, en dan sê ek,
0: geef my, ek sal kry.
1: Oh, my love, dan weet ek, oké, okay, daar moet ek ook gaan.
0: My darling.
1: Yes, betek hier, dan is het bykie hoog.
0: Maar, ja. Jylle het so rukkie terug die liedjie saam opgeneem, een keer stel.
1: Ja, dit is een liedjie dat ek al die jare bou. Ons het die liedjie eindelijk beplan om te sing op ons trouwdag. Nee, want sy het my leven kon verander. En is een liedjie van George Jones, wat gaan oor George Jones' leven. En hy het hom opgeneem saam met Dolly Parton. En hy kom, hy het saam met my opneem. En,
0: sy is ook blond, so dit maak sy.
1: Dit was die saterdag, was die opname gedoen, die som, die maandagochtend, toe sy opgeneem in die hospitaal.
0: Nee.
1: Sy het geweet sy gaan hospitaal doen, so sy wil het graag doen, sy het haar eie harmonies alles gedoen.
0: Self?
1: Ja, self.
0: Blugschorrel. Nou kom ons hoor om, Marnie Jackson, saam met Christel Jackson, man en vrou saam, met Bluesman, op raamkwadradio.co.za. Lekker luister, hulle, of, wel, hulle twee, klink vir jou so. Ha ha ha.

0: Is lekker, hè?
1: Is lekker.
0: Is lekker, inderdaad.
1: Is lekker, inderdaad. Tommy Dell van West-London.
0: Tommy Dell, Thomas Berry.
1: Thomas Berry, ja.
0: Yes.
1: Ja, ja. Ik zie nou een paar foto van, of weet ik als hij nou een service heet, maar hij foto is genoemd bij Jacob.
0: Ik weet niet. Ik was niet hier.
1: Letterlijk op hij foto in die oude Hansom is ik.
0: Well, okay, daar is baie foto's waar ek, wat die plaas, waar die oude langs in hoek, ek was, maar ek is dit nie daar nie.
1: Al jy ook uit?
0: Ja, ek dink so, ja.
1: Ja, maar ook uit.
0: Ek is baie saam met hom getoer. Ek sing nog steeds saam met hom, ek is baie lief vir hom. Hy is een goeie mens. Hy verjaar nou die 27ste juni.
1: Dit is volgende week,
0: yes,
1: Saterdag.
0: Dan is hy 84 jaar.
1: 84.
0: En die 26ste verjaar, Barbara Rydan, dan is hy 82.
1: Jee, mens.
0: Ja, en hulle sing nog, ne?
1: Ai.
0: Hulle sing nog.
1: Ek moet sê, hulle twee sing nog vir jare sing nog baie vir die
0: en, Barbara Ray en Kai Bruce het nou een duet opgeneem wat geskryf is vir hulle deur Marius de Vos van die Valdriehoek.
1: Uh-huh.
0: Hy het al baie liedjies vir my ook geskryf. En dit gaan oor dit is nie die grandfather skok nie, maar dit gaan oor die oudtijdse oorloosie wat in die huise staan het. Ja, en dit is een opgewekte song. Dit is een vinnige. En die twee, Clive is 79, sy word 82, die twee oldtimers in die atelier geleef, en hulle doen het net asof hulle dit gister gedoen het.
1: Hey.
0: Asof hulle toch al die jare lang doen.
1: Is wel vandag Vadersdag, maar wat van Mama Country?
0: Mama Country sing van Daddy's Hands. Dit klink vir my of het kan werk.
1: Het kan werk.
0: Sally Bond.

0: Dat is de stem van Sally Vaughan met Daddy's Hands. Je gooit mij in die diepkant en niet zo.
1: Jij vat van ons.
0: Alles wat je doet is, je drukt een knopje, dan draai je om en kijk even mij, dan smile even mij.
1: Het werkt.
0: Ja, het werkt. Gelukkig, ik heb dit voor baie jaren gedaan. Ik heb 3,5 jaar uitgesaaid bij een radiostatie, fysisch in je atelier ingegaan. En dat ik ook een jaar lang voor een andere radiostatie een country program, een uurlange country program, opgeneem, vooraf opgeneem, dat was nog nie wee transfer, dat is het nie. Nee, so dan skryf ons het op een CD, die hele program, en dan word het gepost net na die Kaap toe, word het daar uitgesaai. Mm. Ek mis dit was baie lekker gewees.
1: Ek het hierdie program begin uitsaai 5 jaar terug, het ek hierdie begin uitsaai.
0: Ja. Nee?
1: En in die eerste jaar, toe kry ek Deuteronomy Mara, onderhoud met die dame. Nou die dame en my ma is ewe oud gewees. Okay. Nou, my ma sou hierdie jaar 75 gewees.
0: Ja.
1: En ek bel, ek sê, Tannie, hoe gaan het? Ek het vir hulle geen onderhoud, dat ek denk 2 of 3 levende gedoen. Al die rest was opgenewees vooraf.
0: Yes.
1: En ek bel die Tannie, ek sê, wat Tannie, hoe gaan het? En ons nou opneem, asof het een zondagavond is, en alles loop mooi, en ja nie, my naam is Sonja. Die Tannie.
0: Ja, ek ken daar jy ding. Ek ken daar jy ding. Sonja Harold, ja, ons gaan die pa program gedeelte afsluit met dink met hierdie ene, ek het, dis een liedje wat ek het baie van my goeders afgehaal van CD en plate af en op my rekenaar gesit en dan stuur ek het na my foon toe, as daar iets is wat ek like, en ek weet ek het die hele album oorgeplaas na my foon toe, en nou dacht ons so rai, nou die, hy is nie genaam nie, nou die dacht ons rai te speel hierdie liedje en my vrou het sommer begin huil en ek en sy het sommer op mekaar so gekyk en hondervleise kry en dus daar net track 9.
1: Toen moes ek gaan soek,
0: het is een amiklom track 9, om die ding nou te kry vir hier program. Maar is een liedje wat Sonja Harold opgeneem in 1987.
1: Oeh.
0: Liedje sy naam is Papa.
1: Papa.
0: Papa.

Ja, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en ja, ons verwelkom vandag een nieuwe stasie en dit is Vonk Radio wat ook nou ingeskakel is hier by ons en so ja, hier is een hele klompie stasies wat ons nou op uitsaai en ek hoop maar net julle geniet die muziek op hier die Vadersdag en ek het so, ach, so die eerste half uur spandeer ons dan nou maar vir Vadersdag. En ek het die eerste boodskap wat ek gekry het, hier so is goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, gelukkige verjaarsdag aan al die paas, of Vadersdag, sê ek verjaarsdag, Vadersdag aan al die paas, en een speciale een vir my pa Henny, hy bly daar in Western Area, Henny Viviers, ek hoop hy het baie lekker dagie gehad, so ver, ek wil ook dan groete stuur aan my man, Frans, de pa Henny natuurlijk, en Margrita, broers, Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en dan vir Abigail, die dochter. En dit is van Letty, sy bly in Kempton Park. Sy sê, groet uit die koue Kempton Park, sê sy, dankie vir die program, ek weet sommer, het gaan baie mooi wees. Baie dankie vir jou boodskap, Letty, ek hoop al die mense wat jy daar noem, is ingeskakel en hulle luister saam. Hulle moet die program geniet. Nou, oké, okay, net in die lijn van Vadersdag dan, kom ons kop sommer af met Oh Mine Papa. En dit is natuurlijk Connie Francis. Lekker luister.

Bless Bridges, ek het al baie oorde, uit baie oorde, het ek gehoor, hy is een van die meest talentvolle Suid-Afrikaanse sangers gewees, hy die wydste reik, toonreik van, jy weet, oktave, as het, ek dink hy het so iets soos 8 oktave, wat hy kan gemakkelijk in sing. Artemios Demos Venturius Roussos, 15 juni 1946 tot 25 januari 2015. Hy was een Griekse sanger wat een internationale bekroonde loopbaan gehad het as een solo opname kunstenaar. As sy vokale solis bevat sy repertoire trefferliedjies soos Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever and My Friend the Wind, och daar so baie. Meeste van wat hy gesing het was maar treffers gewees. Hy het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwaarskynlike sekssimbool met een kaftan geword. Die meisies is mal oor die mannetjie. Kaftan is een variant van een kleer, van een kleed, wat het, of so tunic type ding, wat duisende jare al in verskillende kulture dwars hier die wereld gedra word. Ons luister na Demos Roussos en die liedjie wat hy vir ons sing is Island Song.

Glenn is Lynn, wat hy saam met die Four Jacks en Jill. Hey mister, I know nothing about you, 1968. Hierdie dame was baie groot gewees in Duitsland in die jare. Sy is actrice en sangeres Marlene Dietrich, is gebore op Maria Magdalene Dietrich op 27 December 1901. In Berlijn, dit is in Duitsland, en was een van die glansrijkste voorste dames van 1930s en 40s, en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone persoonlijke stijl. Ons luister na Marlene Dietrich, en ja, julle het allemaal recht geraai. Die liedjie is Lily Marlene. Is net sy wat hom so goed kan sing.

The Isle of Capri gesing deur Bing Crosby en Rosemary Clooney. Ja, kom ons luister gauw hier, Paul, Peter, Paul en Mary. Hulle sing vir ons gauw twee liedjies. Die eerste een is The Cuckoo. Ek het hom nog nie, jy weet het, ek het hom vanmiddag voor ek hom opgesit toe luister ek hom. Toe klink hy nie vir my baie bekend nie, maar ek hou van hom. Toe sit ek hom op en die ander een is een baie gewilde een van hulle. En dit is Blowing in the Wind. The answer, my friend, is Blowing in the Wind. Hier kom, hulle met daar die twee

Peter, Paul en Mary, en die eerste ene was The Cuckoo. Soos ek sê, ek ken hom glad nie, ek het hom vandag vir die eerste keer gehoor, toe sit ek hom maar op, ek like hom, en die ander ene is Blowing in the Wind. Ok, ons is by Audrey Landes, die meisie van, wat was dit gewees, Dallas. Sy is een suksesvolle actrice, sangeres, skrywer, komponis en producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergeetlike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in die 1980s en 90s. Sy is die afgelope paar jaar in die Verenigde State bezig om een van haar tiener tweelingseens, Daniel Landes, sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met een suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vandag vir ons een van haar liedjies, wat sy direct na Dallas opgeneem het. En dit is natuurlijk, jyp, jylle is reg, Honeymoon in Trinidad.

0: Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. AfriForum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Ik heb zelf gezang geweest tegen Judith van de West deze jaar. Judith van de West heeft jou gezang willen voor de enkeling van die TV-reeks. Net hier op raamkwadradio.co.za. Muziek weer op pad van een ogenaamd Ignis White, Beste Pel. Dan af jou Manny Jackson, die nieuwe pel van Pieter. Manny Castel Jackson, baie nice mense, nee.
1: Baie, ja, hulle het verlede week met my oorgeslaap.
0: Jezus.
1: Na hulle vertooning gehad het hier in Warmbad. En, wat een voorrecht. Wat
0: en op die radio saam my was vir die program.
1: Correct, saam met jou, ja, met jou country program. En ek sê jou, hy en sy vrouwkie Christel, twee prachtige mense, twee wonderlijke mense, hoor.
0: Baie, baie, baie. Dan vir jou, Brother Skip van Miami, PG's. Met Staying Alive, net hier op Raamkat Radio. Nog gesê vir die verkiesing nie, kom maak draai by die Boswellse Sakkencentrum hier in Elstroom. Maar ook al straal ek my gesê vir die verkiesing hier by die VF Plus vandag. En dan ook gesels met Johan Prinsloo van die VF Plus, net hier op Raamkat Radio. Pas vir jou gesê, dan nou Ignis, dan vir jou Mani, dan vir jou die Bee Gees 3 in 'n ry op Raamkat Radio. Lekker luister, eerste, beste bel.

0: Staying Alive geweest daar van BG's met Staying Alive op ramgaardradio.co.za. Ook een morgen welkom aan die pad van Kimberley af. Ludwig vindt het ook vanochtend samen luister van Kimberley's wereld af. Hij is weer op je lucht morgenochtend weer, zeg ik onthou nie. Dan sê hy vir ons die ochenddienst uit.
1: Ja, die ochenddienst. Ja, hy is weer morgenochtend op.
0: En dan morgenmiddag drie weer met die sondag uitspan.
1: Dis hy.
0: En dan bybelstudie, dan tyd morgen aan sy ramkant country weer aan die pad van die jachtkampse kant af.
1: Dis hy. Morgen weer mooi programme.
0: Dis hy. Morgen juffrou, hoe gaan het? Lekker, ek sê het my school gehou.
1: Oe, nou moet jy jou gedra, hoor.
0: Ek moet. Oh, ja, dit is nou die dag geweest, want het is 20 jaar terug, plus. In elk geval. Op pas vir jou, Likkie, hy is weer, hy is staan, dus, you've never heard Ballad of the Green Beret in this way. Dit is een epic version van Green Beret. Moes jy gestuur nou die dag?
1: Ja, jy het vir my gestuur.
0: Dit is een baie, baie mooie verhaal van Green Beret.
1: Mooi gedoen.
0: Gesong die vrou, ek weet nie, is ook ei, maar is baie mooi gedoen. Dan vir jou, Steve Hofmeyer, met Baby Makes a Blue Jeans Talk, net die opraamkat. En dan, jy binnenkort, kon selfs met Johan Prinsloo van die Vrijheidsfront, met vandagse registratie hier so by Bosveldse Sakkecentrum met die markt vandag en die komende verkiesing binnenkort oor al landwijd. So eerst op wat vir dan nou die mooie weergawe van die Green Beret. Hy so, een bykie lang weergawe, maar is een baie mooie weergawe.
1: Weet jy, ek hou nogal baie van hom. Dis lekker as mens bykie, ek meen Green Beret is prachtig waar die oorspronkelike ene, maar dis net een paar keer so bykie iets anders ook te hoor. Nee.
0: Dis hy, ja. Kom ons hoor om Green Beret en daarna bij Max Blue Jeans Talk en dan kan ek selfs met Johan Prinsloo van die Vrijheidsfront Plus.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my en het jou plesie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre. Net hier op Ramkat Radio.

0: Ik ben zo lekker medelijk geweest daar voor jou van Touch of Class daar geweest natuurlijk. En al die rappers nog deel was van Touch of Class. Lekker is Ivan Tiger geweest daar in Gloria. Lekker keerspeel geweest van Touch of Class. Nou, als jij nou vanuit de kussens van familie 1 en die type goede karretjes en goede karren. Binnenkort van 11 uur af tot 11 uur tussen dat programma op je radio. Vijf lichten. Net hierna nou binnenkort hier op raamkaartradio.co.za. Vijf lichten op pad tussen 11 en 12. Of nog een lekker speel hier van Gappy Shambala. Op pad naar jouw vijf lichte programma toe hier op Raamkaart Radio. Pieter, mag je net zo'n uurtje voor om elkaar aanschijn, gaan we weer terugkomen hier van die buitenuitzending af bij Bosveldsig.
1: Dus recht, dan is ons weer terug van 12 tot 1.
0: Dus hy, net zo voor lunchtijd.
1: Voor lunchtijd.
0: Of brunch in ons geval.
1: Ja, kom ons maak het middagete, Jannie.
0: Ja. Afrikaanse party. Gaan even jou kappie met Jambala. En dan altijd vir vijf lichte. Ons neem jy selfs weer net na u en

op een koude dag. Een kachel vier en wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dam. Geef mij een boksgitaar met de liefdesverschil.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Bij beetje enig is dat als je van Chris Norman ontheven, Chris Norman, Pieter, heel makkelijk alweer tussen die koers.
1: Hey, Mike is honger. Ja, nee, van smoking, hè?
0: Dat is hij, ja.
1: Dat is hij.
0: Dat is hij, ja. Ik las gewoon rijden, Bonnie Tyler, zei, moest komen zingen, het is Afrika hier, ja, maar het heeft ons nu lang in een coma geweest, Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Ze is dan weer, wat ik gehoord, is weer uit. Zo.
1: Ja.
0: Is nog beter bij haar. Ook welkom, zei vanmiddag, ook voor André. Het weer, het geluidste met die eerste altijd volgende tussen 9 en 11, het was me afgegaan voor 5 lichten, en toen het niet doorgedraakt, niet zo. En dan is weer terug zo 10 uur 11 moest weer. Maar het even dennig WhatsApp is ook ingeschakeld weer vanmiddag. Luister naar ons tot vanmiddag in hier toe nog op vanmiddagse levendige buitenuitzending hier van Bosveldse Zakkencentrum af met die Marktdag samen met die VF Plus. Elke zaterdag is hier Marktdag moest bij Bosveldse.
1: Dat is reg. En ek sê weer, die wat in die omgeving blij moet, maar kom draaien maak hier so. Jou ook kan nie ophou kyk vir al die lekker goed en interessanthede hier nie, hoor.
0: Baie, baie, luk. Ook baie sê dat... ons het nou laatste keer reed gesuif met die DA en vandag saam met die VF Plus. By the way, waar jy ook is in Suid-Afrika, gaan na die naaste, gaan wat jy wil of hoe, gaan geskryf vir die verkiesing as jy intussen al getrek het, die eerste een.
1: Ja, nee, jy moet maar.
0: Jy moet seker maak, jy kan gaan stem. Met...
1: ja, groot ding is om nou te registreer en soos jy sê, te bevestig jou adres en so anders. Sy nie kan stem waar jy voorheen gestem het, as jy verhuis het nie, ne?
0: En dan moet jy terugreis toe doen, as jy in die kap gebleid het, moet jy nie vlieg.
1: Ja, absoluut.
0: Of jy maak een trip van dit.
1: Ja, so kapse toer.
0: Dis hy, maak so ja. Verkiesingstoerkie.
1: Dat sê jou.
0: Ek denk vooral hier so by die aftree oor, dat mense nou waak al gewerk het, en nie kom aftree het intussen.
1: Ja.
0: Natuurlijk is het een goeie idee om te komen regisseren en weer hier so, want ik was nou verhuis. So,
1: dis reg.
0: Kan jy vir jou naaste stemlokaal nie gaan stem?
1: En het word so makkelijk gemaakt door die politieke partijen om, jy weet, om die registraties hierna toe te bring.
0: Ja, ja.
1: Hier by Bosveld sig aftree oor, het maak het net vir allemaal, maar ek sien baie van die ouwe mense het sommige gestap hierna toe vandag. So'n bietjie oefening ingekry.
0: Dis ook. Ja. En van die plek is nogal ver hier vandag, want jy rij hierna toe.
1: Ja, maar onthou, ek moes goed aanry naartoe. Al is het net een tafelkie. Ek gaan nie met hom stap nie.
0: Of jou Joe Dolan, it's you, it's you, it's you. Nee? Net nou om so'n bietjie weer verwerkingkie van Abba-likkie Fernando. Weer ver vannacht?
1: Ja, Fernando.
0: Fernando. Nou vir jou, you look good in my shirt van Keith Urban van New Zealand. Vir jou, drie in de rij, lekker likkies.
1: Ja,
0: Keith. Super die zaterdagmiddag, vroegmiddag.
1: Ja, Keith is ook country zanger.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Country zanger van Nieuw-Zeeland af.
1: Daar is hy.
0: Ek sê van Zuid-Afrika af.
1: Ja, nee, ek weet juist van Zuid-Afrika af.
0: Ek het verder gereden toe vandag.
1: Heeltemal.
0: Gaan we weer Joe Dolan, dan af jou Ebba. En dan Keith Urban, enjoy.

0: please?
1: Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanrie op iets van alles. Lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.
2: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie saak koop nie.

Môre laat net as so uit op ons kuier. En dan? Oh, okay, ja. En ek kyk. Caroline!

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewaskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hebben om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: amazing things they can come from. Some terrible lies.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
3: Ons het dan sien ons hier in Rondrank dan op 7:06 is al meer dop goed en wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van daai mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in daai era, wat het julle nog vir hulle, hè? Hoorie so. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, hoor op. Ons is baie welkom by Ramke Radio op 7.0 vanavond. My naam is Rob Goos en ek wil jou genaamd geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond die eerste keer, so wil ik vir jou sê baie welkom. En as jy ouder gewoon ingeskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, hè? En soos ander gewoonte 066-032-3973 is die WhatsApp-lijn in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje net boor die play knopje druk. Kies my Rob Goos en dan gaan jy reg uit na jou WhatsApp. Ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makkelandse Valley. En hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedkies is. D-I-S-C-O. Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkeland nie eindelijk vervang nie, is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkeland, hè? Maar ook het natuurlijk 6.30 op Rumke Radio, is het weer grappie tijd. Hoho, moet die spelie papa. Disastrous Nasty op Rumke Radio, .7.0, baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nummerkie. Vanavond saam met jou, tussen 6 en 8.30, welkom bij Rumke Radio, .7.0.

Connie Mathieu van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio. .co.za.

0: veel. Nu zie je zeer in die branders. Kon je in die zonnerie ander. Koos zijn kamers gedeel, saam rugby gespeeld.
1: Ik was wel nog die dag bij je oma, dat was een hele jaar omkort.

Dag sê, ek is Ferdinand de Boel van die kerk van Vredendal en ek luister verskriklik graag Radio Ramkat.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe die liekie hoor hier in die week, nee, toe vat een naam vir my baie, baie jare terug, nee, goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkat Radio op en C.Z.A. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vast gepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hey, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil ook net sê, baie welkom en so groot maat Paulus, die burgemeester van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laas week aan Strandfontein en bykie op vakantie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukje daarvan Sakkestone gespeel, en wie Paulus die heeft met die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daarop kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar een CD van Sakkestone op

0: Ik wil hem in de hand geven, allemaal laten die damse gaan ze. Maar ik denk dat hij een stiekje is wat hem zo van de glad brandt. Rudolf, laat ons horen wat ze die law nou, van Karis over die blauwbellen. Laat ons horen wat ze die law van Karis alsjeblieft om maat.
1: Nou ja, nou hoor je het nou, nou hoor je het nou. Eerst aan van zo'n groot man, Jacques Plaudia, hij wil weet, wat sê die law, wat sê die law? Jij, dat is natuurlijk zo'n groot man, Casper WJ. Casper, hoe lekker dan met jou man, die mense wil hoor, wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal? Ek hoor, Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Casper, hoe lekker, jy moet maar die lijn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van... Parkeetbergse Valley. Nou sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland, ek dink is maar koud oral, ne? Is dit nie? So baie baie welkom ma, ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister in teendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kameskroon afkom, sy van is van Niekerk, hy sê hulle is van die Swart van Niekerks, of ek weet nie, iets maar is van Niekerks, en sy oom of sy pa of opa of iemand het het een bijnaam gehad, maar so half een Engelsrige bijnaam, jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bijnaam onthou nie, nou, ek weet Maasel, weet wie dit is, gee dan daar paar luister van die mense daar van Kameskroon, van die kerkse daar van Kameskroon, is een van hulle bijnaam gehad het, wat so half Engelsrig klink, maar we dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van die kerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van die kerk, of something, so maar we dan asjeblief haar in die archiewe loop krap, om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom, of die opa sy bijnaam was, want ek weet, ma en pa het destijds al baie story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad, om die jong man te ontmoet, en daar, so was wrachtig vergeet ek het, kan jy dit oor vertel, ek vat sommer 'n bier,